Goedemorgen, dit is zondagochtend op Urk. Fijn dat je weer naar Urk FM luistert. Ik wil iedereen hartelijk welkom heten die met ons verbonden is via de radio of het internet. Mijn naam is Jan Pasterkamp en ik wens iedereen een gezegende uitzending toe. En nog tips of suggesties, ze binnen van harte welkom op het e-mailadres zondagmorgen@urkfm.nl. En we begonnen deze 919e uitzending openen met het lied Als bazuinen zullen galmen, en het wordt gezongen door jeugdkoor Fox Jubilans uit Waddinxveen.

En dat was net Sela en die zongen voor ons Kom Heilige Geest. Het christelijk mannenkoor Eiland Urk, Ongelijn van Gerrit Schinkel, zullen nou voor ons gaan zingen op Psalm 116, het eerste, het elfde en ook het zevende vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan?

En we gaan over met het gedicht van Marie de Haan. En boven dit gedicht stond een huis in de hemel. We leven in een sterfelijk lichaam. Het is ons aardse huis. De tijd breekt het steeds verder af, tot in het aardse graf. We leven in een sterfelijk lichaam. Het is een huis vol vuiligheid. Maar we verlangen naar de tijd van een hemelshuis in eeuwigheid. We leven in een sterfelijk lichaam, waar God zijn geest laat wonen. Het verzekert je dat God straks geeft een huis waar je eeuwig leeft. We leven in een sterfelijk lichaam, maar het is maar tijdelijk. Want ons wacht een nieuw huis, door het geloof komen we thuis. We leven in een sterfelijk lichaam, maar we hebben goede moed. Want Jezus is ons steeds nabij. Na het zure geeft Hij het goed. We leven in een sterfelijk lichaam, tot we het verlaten moeten. Voor God komt alles openbaar. Zijn we voor de verhuizing klaar?

En dat was net het lied Wat de toekomst brengen mogen, een opname van Nederland Zingt. Het christelijk gereformeerde jongerenkoor Jichtel Jui uit Barendrecht zal over ons gaan zingen op Psalm 121. Het eerste vers: ik sla de ogen naar het gebergte heen. Het tweede vers: hij is al treft u het vuils verdriet. En ook het vierde vers: de Heer zal u steeds gadeslaan.

Goedemorgen. Eén keer per jaar heb ik als koster een evaluatiegesprek. En mij werd gevraagd hoe ik mijn werk zie. Nou, ik wil graag het trotse visitekaartje zijn van Jezus en zijn kerkzaal. Maar waar ik vooral aandacht aan schenk zijn onze kinderen. Soms heb ik een grapje voor ze of iets lekkers. En ik wil ze graag het gevoel geven dat ze thuis zijn, omdat zij de toekomstige vertegenwoordigers zijn van onze gemeente. Ik wil herinnerd blijven als de vrolijke koster. Ik was 6 jaar toen ik getuige was van een knallende ruzie over alcohol tussen mijn vader en mijn moeder. Als oudste voelde ik me fysiek machteloos om mijn moeder te beschermen en bedacht een plan. De dag erop was het zondag en vader deed dan zijn knippie. Ik liep naar ons schuurtje, pakte een hamer en sloeg daarmee een vol krat bier aan flarden, tezamen met een flesje never. Na het broodeten zat ik in mijn pyjamaatje totaal in de zenuwen, want ik wist dat als Studiosport, toen nog Sport in Beeld, op tv kwam, vader naar de schuur liep om een flesje bier. Het was winter, dus donker buiten, en mijn vader liep naar ons schuurtje. Ik verstopte me in de gang, wachtend op zijn reactie. Wat er toen gebeurde, kan ik uitleggen als een geweldsexplosie van ongekende proporties. Ik rende op mijn sokjes naar buiten via de voordeur. We woonden op wijk 620, zeg maar, bij Slagerij Kretier, en vluchtte door de steegjes van wijk 7 en 8 via de nieuwe kliftuinen naar de Rede 5, naar mijn opoe en opa. Ik legde huilend uit dat vader me wilde vermoorden. Snel werd het gordijn van de keuken dichtgedaan en de deur op slot. Mijn opoe waste mijn voeten en ik werd boven verstopt in het logeerkamertje. Let wel, wij hadden geen telefoon, dus moeder moest maar gissen waar ik was. En kwam ze, toen vader sliep 's avonds, kleren brengen om de dag erop naar school te kunnen. Mede door deze gebeurtenissen adoreerde ik mijn opa en mijn opoe. En als er zaterdags door opa vis werd gebakken en opoe maakte paprijst, hing ik aan opa's lippen als hij bad en uit de Bijbel las met zijn Maassluise accent. Afgelopen zaterdag was ik in een kast op zoek naar iets en kwam een foto tegen van opa in zijn luie stoel, zingend uit Johannes de Heer, en bedacht me, wat is deze man een voorbeeldfunctie geweest voor zijn kinderen, mijn moeder en mezelf. Zijn nalatenschap heeft er mede voor gezorgd dat ik na vele omwegen God trouw ben gebleven. Ik bedacht me dat ik door mijn werk in de horeca veel steken had laten vallen, omdat, als onze dochter naar bed moest, ik al in de bar stond. Een uur hierna kreeg ik te horen tijdens een vergadering dat de man die mij de liefde voor dat vak had aangeleerd ook zeer ernstig ziek was. Alweer een uit mijn directe omgeving. Wanneer stopt dit, dacht ik. Toen mijn vrouw en ik 's avonds voor tv zaten en het lied werd gezongen, je moet zeilen op de wind van vandaag, kwamen alle emoties van de afgelopen maanden eruit. Ik vertelde Marianne van de foto van opa en dat ik er na 55 jaar pas achter kwam hoe ik van deze man had gehouden. De Bijbel zegt dat kinderen een erfdeel van God zijn en dat ouders de taak hebben om hen liefdevol en in het geloof te begeleiden. Psalm 127 vers 3 zegt zelfs dat kinderen een geschenk zijn van de Heer. Ze zijn geen eigendom, maar behoren in de eerste plaats God toe. Nu naar het heden, toets jezelf eens hierin. Wat laat jij straks achter als je dit aardse verlaat? Hoe heb je God geïnterpreteerd als liefhebbende vader die zijn kinderen koestert en weer omarmt als ze even van het pad af zijn geraakt? Of als boeman, een verterend vuur bij zonden?
Verkies je op zaterdag met je vrienden te zijn op het voetbalveld, kroeg of dartvereniging? Of is het moment van het naar bed brengen heilig voor je? Maar ook als de kinderen al het huis uit zijn, hoe is de wederzijdse relatie? Durf je fouten uit het verleden toe te geven en kun je vergeving vragen? Efeze 6 zegt, gij kinderen zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere, eert uw vader en uw moeder, maar vaders, verwek uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering des Heeren. Er staat niet, stamp het erin, maar leg het neer en laat de geest zijn werk doen. Geduld is hierin ook geen overbodige luxe. Kijk naar mij. Wat zou ik opa graag willen laten zien dat zijn kleinzoon nu voorganger is? Als je je na deze podcast aangesproken voelt, misschien schaam je. Of kun je trots beamen dat je de opvoeding onder Gods leiding hebt gedaan. In beide gevallen kun je het bij de Heer in gebed neerleggen. Hoe wil jij straks herinnerd worden als de boze koning Agab de wereld dienend? Of als Piet Mazareel zachtmoedig en je dienend hebben opgesteld? Ik probeer iedere dag het laatste te zijn. Doe je mee? Luut.

En dat was net Forever Worship met het lied Trouw. Nou gaan we verder met 1600 mannen zingen vanuit Katwijk aan Zee. Jezus die mijn ziel bemint.

Voor Cor en Ed luisteren naar Remco Hakkert en die zongen voor ons. U die mij geschapen hebt en Heer, ik wil u prijzen. Nog een bevader met het christelijk gereformeerde gemeentekoor, cantate Deo het Urk met Ik ga in de kracht van de Heer.

En we gaan over met een gedicht van Marie de Haan waarboven staat: Het is volbracht. Geloven is zo eenvoudig. Je mag lezen wat er in de Bijbel staat. God wil niet dat we verloren gaan. Hij biedt je zijn redding aan. De Heer Jezus wilde sterven om jou het leven te geven. Als je dat gelooft, heb je het eeuwige leven. Maar waarom geloven er zoveel niet? Het is te eenvoudig misschien. Want eerst moet je dit en eerst moet je dat, voordat we de Heer Jezus zien. Maar de Heer Jezus staat daar al. In Hem is alles volbracht. Geloof in mij, zo klinkt zijn stem. Ik ben dichterbij dan je dacht.

En we konden net luisteren naar de zingende zeeman met Elk uur, elk ogenblik. Begon het programma vervolgen met een massale samenzang onder lijn van Jan Quintus Zwart en we gaan luisteren op Psalm 95, het eerste vers. Komt laat ons samen Israëls Heer en ook het vierde vers, want Hij is onze God en wij.

Het christelijk jongmannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk bracht het lied Ten Gehore Liefde met een solo verzorgd door Jan Loosman. Nou gaan we verder met het lied Shalom Chavarim. En het wordt gezongen door kinderkoor Klein maar Dapper uit Urk.

En we gaan over met een gedicht waarboven staat Uw Trouw. Het is geschreven door Marie de Haan. Soms loop ik over de golven, mijn oog op u gericht. Maar als ik dan de storm zie, verduistert mijn gezicht. Dan zak ik toch weer weg, in twijfel en onzekerheid. Dan ben ik zomaar mijn geloof, in één klap, weer kwijt. Maar dan is daar uw hand. U trekt mij uit de duisternis. U zet mij weer op vaste grond, waar uw bevrijdend licht is. Dan zie ik daar uw ogen, Heer Jezus, vol liefde tot mij. Mijn hart vult zich met dankbaarheid. Uw trouw gaat nooit voorbij.

En dat was net opwekking 855, U geeft rust. Nou gaan we verder met het interkerkelijk psalmsankoor Crescendo uit Ede. En die zingen voor ons uit de 15e psalm het eerste vers. Wie zal verkeren, grote God? En ook het derde vers. Die met zijn tong niet achterklapt.

En dat was net het lied Als geen nood gezeten en zongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urkongelijn van Gerrit Schinkel. Begon overder met een groot samengesteld kingerkoor. Ongelijn van Ria Kalkman en begon luisteren naar het eerste en ook het tiende vers van de negende psalm. Ik zal met al mijn hart den Heer, de Heer zal zijn een hoog vertrek.

En we gaan afhouden met een gedicht waarboven staat zachtmoedigheid. En het is geschreven door Marie de Haan. De zachtmoedigen, ze beërven de aarde. Zalig zijn zij, ben jij erbij? Zachtmoedigheid gewerkt door de geest. Dat is buigen in je lot, ootmoedig voor God. Niet op je strepen staan, als het je eigen belang dient, maar op de Heer Jezus lijken, door zijn ogen kijken. Dat kunnen we niet zelf, maar Gods geest wil het geven. Dan ben je verzekerd van het eeuwige leven.

En dat was net het lied Eén Naam is Onze Hopen. En het worden zongen door het Holland Koor. Het christelijk jongmannenkoor Solideo Gloria. Het orkest gaat nou verder met het lied God Be With You Till We Meet Again.

En we konden net luisteren naar Kees Post met Er was één die gewillig. Dan gaan we verder met de massale, niet-ritmische psalmzang van Urkus Goekingeren. En we gaan luisteren naar de derde vers van psalm 61. Ik zal in uw tent verkeren.

En we gaan al verder met een gedicht van Marie de Haan en boven dit gedicht staat Dicht bij u. Ik wil dicht bij u blijven, ook als ik u niet zie. Ik wil achter u aan, al heb ik geen voeten om te gaan. Ik wil dat u mij vasthoudt, ook al voel ik het niet. Pakt u mij bij de hand, houdt mijn geloof in stand. Want alleen dicht bij u ben ik veilig en geborgen. Blijf, lieve Heere Jezus, altijd voor mij zorgen.

Het christelijks lied des mannenkoor Ichte zong net voor ons. Ik heb gehoord van een stad. Nog gaan we verder met jongerenkoor Psalito Deo. En die zingen nou het pelgrimslied.

En dat was met het lied In een donker graf gevangenen zongen door Nicoline. Begon Overder met de vorm de gemengde zangvereniging Fox Jubilans uit Waddinxveen, Immanuel.

Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. En de vier dieren riepen dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige die was en die is en die komen zal. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 99 en daarvan het eerste en ook het achtste vers. Psalm 99, vers 1 en 8.

De gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen door belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in hier spreken met mij in zijn of in haar hart al dus, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 51, de versen 8, 9 en 10. Psalm 51, vers 8, 9 en 10.

Wij staan dus stil bij de roeping van Jesaja. En dan letten wij op zijn belijdenis, belofte en boodschap. Gemeente, ik zei zo straks al dat Gods knechten wel eens opnieuw geroepen worden. Het kan wel eens wezen, we lezen het ook van Elia, dat hij moedeloos wordt. En dan komt de Heer hem op te zoeken. Sta op, eet, drink, de weg zou voor u te veel zijn. Dat is eigenlijk ook zoiets als een hernieuwde roeping. En dat gebeurt nou ook hier vanmiddag bij Jesaja. Natuurlijk, er zijn hele geleerde mensen die zeggen, ja, dit stukje is verdwaald in de Bijbel. Dat is een vergissing, dit had helemaal voorin moeten staan. Maar ja, wetenschappers bazelen altijd over de Bijbel. We moeten het laten staan, Luther zou zeggen, dat woord, daar moet je vanaf blijven. Dat laten we staan, dat moet je steen lassen, dat moet je laten staan. Niks ertoe, niks eraf. Gewoon zoals het staat. Geen vergissingen. Hij heeft een roeping gehad. Maar op een gegeven moment, toen Uzia stierf, toen is hij opnieuw geroepen. Hij dacht wellicht, het is nou klaar. Nou is mijn roeping voorbij, er komen nou nieuwe heren en nieuwe wetten. Uzia, ik heb trouwens nogal wat moeten vertellen ook. Ik heb moeten vertellen, lees het me na in het eerste hoofdstuk, een os kent zijn bezitter en de ezel de krib van zijn heer, maar mijn volk kent niet, mijn volk verstaat niet. Wat een domme mensen in Israël. Je kunt nog van de ezels en van de ossen leren. Jongens en meisjes, het nooit vergeten. Dus het is maar een dier. Nou, je kunt er wat van leren. Je kunt er wat van leren. En dan, als je in de tempel bent. Ja, ze gaan trouw naar de tempel. Maar het bloed kleeft aan hun handen. Ze doen onrecht. Dus het is een uitwendige godsdienst. Nee, ze aanbidden geen Baal. Doen ze allemaal niet. Helemaal niet. Moeten ze niks van hebben. Maar het is allemaal uitwendigheid. Het is allemaal buitenkant. En zo de koning, zo het vorst. Hoezo? Nou, Uzia, die ging ook graag naar de tempel. De koning in die tijd. Ja, die ging op de zondag niet naar Zandvoort. Ja, dat bestond toen nog niet. Nou ja, goed, maar het is maar even een opmerking. Die ging niet naar Zandvoort, hoor, naar een circuit. Nee, die was echt in de tempel. Die was de tempel. Die ging niet naar Duitsland om vader te gedenken, die een eeuw geleden geboren is. Nee, die was in de tempel. Alleen hij ging te ver de tempel in. Hij ging te ver de tempel in, want wat deed hij? Hij ging het heilige in. En hij offerde op het reukofferaltaar. Ja, daar mag hij niet komen. Dat is een plek voor de leviet. En daar is Uzia toch heen gegaan. En toen heeft de Heer het goed met hem gemaakt. Hij heeft de aarde niet opengescheurd. Zoals die zonen van Aaron die dood neervielen toen ze vreemd vuur aanbrachten. Maar hij wordt met melaatsheid geslagen. En nu krijgt hij in Jeruzalem een isoleercel. En dan mag hij zijn dagen slijten totdat hij sterft. En in die dagen was Jesaja profeet. In die dagen heeft Jesaja moeten zeggen, dus wat ik straks al zei, een os kent zijn bezitter
En de ezel, de krip van zijn heer. Mijn volk kent niet, mijn volk verstaat niet. En toen heeft hij moeten zeggen, ach mensen, kom en laten we samen richten. Al waren uw zonden rood als rood als scharlaak, ik zal ze wit maken als sneeuw. Al was ze rood als karmozijn, ik zal ze wit maken als de wol. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkeren door gerechtigheid. Allemaal in die tijd gebeurd. Toen heeft hij ook moeten profeteren. Ik zal mijn liefste een lied zingen voor zijn wijngaard. Ja, dat lijkt zo mooi, maar hij vond geen vruchten. En nou is Uzia niet meer. En hoe zal het verder gaan? Want ja, wie wind zaait zal storm oogsten. Zal zijn zoon ook zo iemand zijn? Hij ziet er tegenop. Wat hem betreft mag het stokje overgegeven worden. Nu een ander. Nu een ander. Want het is voorwaar geen bagatel om zo profeet te zijn. Om profeet te zijn zonder veel zegen. Ik heb een wijngaard geplant, maar er zijn geen vruchten. En dan gaat die Jesaja, dan komt hij, hij slaapt waarschijnlijk en dan krijgt hij een visioen. En in dit visioen ziet hij iets merkwaardigs. Iets wat je normaal niet ziet. In een droom is dat vaak zo. In een droom zie je het niet. Maar hij ziet in een visioen dat de Heere op een hoge troon zit. En zijn zomen die vervullen de hele tempel. Nou jongens en meisjes, als je een zoom aan je broek hebt of een zoommeisje aan je jurk. En dan moet het toch wel een hele grote zoom zijn die dit hele kerkgebouw vult. Laat staan die tempel. De zomen vervulden de hele tempel. En dat was niet een zoom zoals bij de Heer Jezus, dat er een vrouw die zoom aanraakte. En ze was genezen, maar een zoom, de zomen die de heerlijkheid van God weerspiegelde. Want de posten beefden en er kwam rook in die tempel. Het was om te huiveren en enkele serafs, enkele rode vurige engelen die riepen heilig, heilig, heilig is de Heer. Ontzettend. Ontzettend. Er is een versje dat zingt, heilig, heilig, heilig, Heere God almachtig, vroeg in de morgen, zij u mijn zang gewijd. Dat is een heel mooi lied. Maar dat komt hier niet van pas. Het is hier een heiligheid die Jesaja met huiver vervult. En als hij die heiligheid ziet, dan... dan wordt hij klein. Dan krijgt hij zijn zonde terug. Dan krijgt hij misdaden te zien. Hij dacht misschien, ja, straks na Uzia komt zijn zoon. Dat zal ook wel niet meevallen. En het is zo meegevallen. Het is zo meegevallen. Want Jotam, er staat in de Bijbel, die vreesde de Heer. Een wonderlijk man trouwens, Jotam. Want van Jotam staat dat hij het aangezicht van de Heer zocht, alleen hij kwam niet in de tempel. Dat is ook raar. Jongens en meisjes, dat is iemand die de Heer vreest en hij kwam niet in de tempel. Stel je voor hier in Urk, iemand die vreest de Heer en hij komt niet in de kerk. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Nou, onze kanttekenaren hebben er wat op gevonden. Die hebben gezegd, nou, hij durfde niet wat zijn vader deed. Hij kwam niet in het heilige. Nou, dat is een hele mooie oplossing. En misschien was hij zo beducht dat hij zei van, nou, voordat je het weet, dan kom je in de zonde, laat ik maar buiten de tempel blijven. Hij leefde wel mee, maar hij kwam niet in de tempel. Ach, geen afkeer van de tempel, zeker wel, maar zo'n eerbied.
dat hij er bijna niet meer over de drempel durfde te gaan. Goed. Het is meegevallen. Met die vorst. Maar voor Jesaja's gewaarwording valt het niet mee. Hij dacht aan de koning, hij dacht aan het volk. En nu hoort en ziet hij de heiligheid van de Heere. En nu wordt hij heel kleintjes. Hij wordt heel kleintjes als hij die cherub ziet. Die cherub, die serafs. Die hun ogen bedekken. Hun voeten bedekken en elkaar vliegende toeroepen, heilig, heilig, heilig. Dan zegt hij, wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heere, der heerscharen gezien. Hij is heel kleintjes geworden. Iemand zegt vanmorgen, vanmiddag, wat waren zijn misdaden dan? Wat was dat nou, wat heeft die Jesaja nou gedaan? Hij spreekt, mijn misdaan. In een van de psalmen zingen we, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ja, maar dat kan ik van David wel begrijpen. Maar Jesaja, wat heeft die arme man gedaan? Die man die heeft niet anders goed gedaan. Die man die heeft geprofeteerd. 66 Bijbelboeken, 66 hoofdstukken, allemaal gevuld. Weliswaar onder inspiratie van de Heilige Geest. Maar Jesaja, dat is toch een voorbeeldige man geweest? Ik heb me de afgelopen week een beetje verdiept in de dichter, niet de componist, maar de dichter Christian Schubert. Dus niet verwarren met de componist Schubert, maar Schubert. Hij is trouwens ook nog componist geweest, niet zo heel belangrijk, maar hij was dichter. En hij is de dichter geworden van dat versje, God enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. En ik vind het altijd aardig om de achtergrond van zo'n lied te weten. Wie is dat? Wie is die dichter er nou van? Hoe kwam die er nou toe om dat te dichten? Nou jongens en meisjes, moet je luisteren, zet je schrap. Zet je schrap. Het was de zoon van een dominee. En hij ging theologie studeren in Erlangen. En toen hij ging studeren, toen ging hij op een studentenvereniging en hij ging de grote beest uithangen. Theologie studeren, ja hoor. In Erlangen, dat kon. Want er was toen ook in die tijd al een hele vrijzinnige groepering. Dus hij ging de grote beest uithangen. Student theologie. En zijn vader riep hem terug en laat hem nou een klein beetje verbetering aanbrengen. De spotter werd toch ook nog wat ernstig. En toen zei vader, joh, je kunt een hulpprediker wel worden, maar ook. Toen ging het weer mis. Toen ging het weer mis. Toen is hij de muziek ingegaan. En toen is hij dichter geworden van die stormondrang, weet je wel, al het en vuilste uit de mens wordt naar boven gehaald. Drinken, klinken, treintje en wijntje. Hij misbruikte zijn leerlingen, want hij ging muziek studeren. Hij gaf orgelles, pianoles. En wat we vandaag ook wel eens horen, deed hij ook. Dus hij werd aangeklaagd, kwam in de gevangenis terecht. Hij trouwde later, maar zijn vrouw verliet hem omdat hij zijn vrouw ontrouw werd. En ach mensen, wat zullen we nog meer ellendigheid van die man vertellen? En toen kreeg hij op een gegeven moment problemen met de vorst. Hij was de vorst ongehoorzaam. En toen kwam hij voor 10 jaar in de gevangenis. En toen kwam de Heer in zijn leven. En toen ging die dichten, God enkel licht.
voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Zie mij bevlekt met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden en heren waar de neen tot u alleen. Nou, hier is wel wat aan te wijzen van die Christian Schubert. Wat een schurk. Je zou bijna niet geloven. En als je nou aan Jesaja zou vragen, hoe zit het nou met jou, dan zou die zeggen, ik kan die man een hand geven. Maar dat heeft hij toch niet gedaan, nee. Maar ik ben er niet te goed voor. En het is Gods sparende goedheid. En daarom, alle zonden die worden misdaden genoemd. Dus Jesaja die krijgt zijn schuld, die Jesaja die krijgt zijn ambtelijke arbeid, hij krijgt alles terug. Hij wordt een zondaar, hij wordt een misdadiger voor Gods heilig aangezicht. En daarom zegt hij, ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. Hij zegt niet, ik woon te midden van een volk, dat zegt hij ook. Maar hij begint met, ik ben een man onrein van lippen. Ik ben een man onrein van lippen. En hij staat niet boven, maar ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En als een mens onrein van lippen is, dan weten we, dan is alles onrein. Want uit het hart komen voort. Nee, hij kon misschien wel zeggen, ik heb het met mijn handen niet gedaan, maar mijn lippen de uitgang. O, wat er niet hier van binnen leeft. Uit het hart komen voort. Slangenvenijn onder onze lippen. Dat is wat deze man hier beleidde. En als hij dan de heiligheid van God ziet. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Och, ik wist het niet. Volgende week avondmaal. En als je dan op jezelf ziet, heilig, heilig, heilig, zou zo'n slecht mens als ik, zou zo'n goddeloze genodigd worden tot het heil, genodigd worden aan Gods tafel, aan de tafel van de Heere Jezus, hoor ik daar thuis? En ik geef het antwoord al, want u weet het al. Maar ik hoop dat u het echt mag weten. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En dat gaan we straks ook zien bij Jesaja. Heilig, heilig, heilig. Ik kan voor God niet bestaan. Met een ambtelijke bediening niet. Ik kan voor hem niet bestaan. Ik had een lichte huiver. Wat zal dat voor een koning worden? En nu... nu kreeg ik de schuldbrief thuis. Wat ben ik? Wie ben ik? Ik wil mijn misdaan, die u tergen, niet verbergen. Heilig, heilig is de Heer. Zul het niet vergeten, gemeente. Het komt mij voor dat er soms wel eens erg gemakkelijk over de Allerhoogste gedacht wordt. Dat de God een God is van liefde en barmhartigheid. En dat is die, lieve mensen. Maar hij is ook een God die buiten Christus ten alle dagen toornt. Dat wordt wel eens vergeten. Helaas ook in onze kerk. Dat het met de heiligheid van God gedaan is. En dat we een God hebben die we in onze binnenzak steken. Een God die alles goed vindt. Een God die overal in bewilligt. Een God waar je nooit, nooit, nooit iets van krijgt te horen van je bent zondaar of je doet het verkeerd. Wel nee, een zo'n barmhartigheid. Het is ook onmogelijk om verloren te gaan. Dat is een klein beetje een mode aan het worden. De hel op slot. Eer hij de zonde ongestraft liet, ga je volgende week horen, of vanmorgen, ik weet niet wat er voorgelezen is, heeft hij ze gestraft als een veelgeliefde zoon. Dat is geen bagatel geweest. Dat is de volle toren Gods. Heilig, heilig. Belijdenis van schuld. Jesaja, ook Jesaja. Hij heeft niemand doodgeslagen.
Hij heeft geen echtbreuk gepleegd, de eerlijk man. En te hoog dat hart. Dat boze hart. Dat boze hart. Dat boze hart ook na ontvangen genade. Het blijft altijd. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. Er was in de oudheid een keizer Trajanus. En die aanriep een rabbijn, Rabbi Jozua. En toen zei hij tegen die Rabbi Jozua: Jullie Joden, jullie hebben het altijd over God. Onze goden kun je zien, Neptunus en zo. En al die vreemde goden van die mensen, ga ik me niet op in vanmiddag. Hij zei: onze goden kun je zien. He, van hun werken zie je niet zoveel, het is een beetje vaag, maar je kunt ze zien, he, die goden. Mooie beelden ervan. Maar jullie God, hoe kun jullie God zien? Kun je die ook zien? En toen zei die Rabbi Jozua, die zei: dan moet u eens in de zon kijken. Ja, zegt die keizer, dat doe ik niet. Als ik in de zon kijk, dan word ik blind. Nou, zegt hij, als je nou naar de zon kijkt, dat een scheppingswerk van God is, en je wordt er blind van, hoeveel te meer als je de Heere God zijn heiligheid zou zien. Niemand zal God zien en leven. O, dit wordt mijn ondergang, denkt die Jesaja maar. Nee hoor, gemeente. Dan komt daar direct een van die serafs. En die pakt een kool van het altaar met een tang. En die roert de mond van Jesaja aan. En dan horen wij hem zeggen: ziet, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken. En uw zonde is verzoend. Gemeente, er wordt dus een kooltje van het altaar afgenomen. Je zou zeggen, als je een kooltje van het altaar afneemt en dat komt tegen je mond aan, dan brand je je mond. Toch? Ja, maar hier niet. Het is een visioen en in een visioen zie je van alles. In een visioen zie je het onmogelijke. In een visioen zie je God als het ware. In een visioen zie je de zomen van de Heere die de hele tempel vervullen. In een visioen zie je rood gekleurde vurige serafs. En die roepen: heilig, heilig, heilig is de Heere. En één van hem neemt een kool van het altaar. En wat betekent dat nou, het altaar? Ja, Uzia die had met zijn vingers aan het reukaltaar gezeten. Daar mocht hij niet aankomen. Maar hij had het altaar en iedereen heeft het altaar wel nodig. En welk altaar is dat? Nee, niet meer het altaar van het Oude Testament. Maar waar Paulus van zegt in de Hebreeënbrief: wij hebben een altaar. Wij hebben een altaar. Degenen die nog leven in de oude bedeling, die kunnen daar niet van eten, want die houden nog vast aan de wet. Dit is voor mensen die alles uit handen is geslagen, die moeder arm en na komen tot die God die zalig maakt. Het altaar wijst op Christus. En dat kooltje vuur, dat wijst op de eeuwige gerechtigheid van Christus. Sion zal door recht verlost worden. En wat is dat recht? Dat is omkomen onder de toorn van God. En nu, je schuld is verzoend. Het is geen verdoemende kool, maar een verzoenende kool. Het is aan het recht Gods is volkomen genoeg gedaan. Je misdaad is geweken van je. En je zonde is verzoend. Gemeente, is dat niet heerlijk? En hoe gaat dat nou vandaag? Want ja, dat is allemaal mooi voor Jesaja. Maar hoe gebeurt dat nu? Nou, mag ik het u zeggen.
Als volgende week de tafel staat aangericht. Ik las dat een keer bij Calvijn namelijk. Hij zegt namelijk dit. Hij zegt wat nou voor Jesaja dat kooltje was. Hè? Dat hem bevestigde dat zijn schuld, zijn zonde vergeven was. Dat zou je nou eigenlijk kunnen vergelijken met dat stukje brood. Met een slokje wijn. Hij bevestigt zijn liefde jegens ons terwijl wij zondaars waren. En hij verfluistert tot ons toe. Je misdaan is geweken. Je zonde is verzoend. Het is een bevestiging van dat heerlijk werk op Golgotha. En ja, voor degene die geen belijdenis hebben gedaan. Ja, dan mag je eigenlijk niet komen. Dat is ook wat. Dat is ook wat. Dat is ook wat. Maar als de Heer in je leven komt en je kunt nog niet op gronden dus van kerkelijke zaken aangaan, dan kan de Heer toch op een andere wijze ook laten merken dat hij van je af weet, dat je schuld verzoend is, je misdaad geweken. En dat doet hij door zijn woord niet op je lippen of tegen je tong te leggen, maar je hart te brengen. En dan ga je hart branden. Was ons hart niet branden, dan is komt er een kooltje van het altaar. En dat kooltje van het altaar, wat doet dat? Dan gaat mijn koude hart in brand steken. En er gaat ook een brand steken in mijn ongerechtigheden. Die gaat de lust tot zondigen, die gaat die verbranden. En dan komt er een lust om de Heer te dienen en te vrezen. De schuld is vergeven. Heerlijk woord voor Jesaja. En dan wordt hij opnieuw geroepen. Althans, geroepen. Eigenlijk heb ik het verkeerd gezegd vanmiddag. Want hij wordt hier helemaal niet geroepen. Hij biedt zichzelf aan. Dat is ook wel. Ik heb jaren geleden, als jonge man, ik zeg u eerlijk, als ze aan mij vragen, ben jij nou geroepen? Dan zeg ik wel eens, ja, zoals dat nou bij Jesaja ging, tenminste wat wij ons nu voorstellen. En ik kom daar nou even op terug, want het is nu niet eens zo'n hele bijzondere roeping, het is heel wat anders. Maar als het gaat over Jeremia, dat hij gewoon geroepen, je moet het woord verkondigen, of eens Elisa, of als een Petrus, dan moet ik zeggen, nee. Nee, dat is ook wat. Hij niet geroepen bent. Maar nou staat er in de Bijbel ook, wie zulks begeert, begeert een voortreffelijk ambt. En zo kan het dus ook zijn in het koninkrijk van God, dat iemand van jongs af aan zo'n begeerte heeft tot dat ambt, dat hij als het ware als kind zijnde al lust heeft om anderen al de rechten van Gods mond met vlijt te onderwijzen. Of zoals professor Wisse vroeg, ja, dat is wel aardig om te vertellen, professor Wisse, we zijn wel geen christelijk gereformeerd, maar goed, dat maakt even niet uit, want voor de heren maken kerken niet uit, maar professor Wisse, die zal destijds in Apeldoorn in het curatorium. En ja, dan kwamen er ook wel eens mensen die, ja, die gaven zich op omdat ze graag in het ambt wilden staan. Die hadden dan, dachten ze, een roeping tot predikant. En dan vroeg professor Wisse, heb je wel eens geprobeerd om een visje te vangen? Maar een rare vraag is dat. Nou, dat zie je geen rare vragen natuurlijk in Urk. Maar hij was geprobeerd een visje te vangen. Want hij, ja, dan zei ze, nou eigenlijk niet. Hij zei, dan kom je volgend jaar maar terug. Hij vroeg niet, vertel eens van je roeping en vertel eens van je bekering. Hij zegt, heb je wel eens geprobeerd om iemand voor de Heer te brengen? Hij was geprobeerd om iemand voor de Heer te winnen. Hij heeft dat wel eens geprobeerd. Als dat er niet is, hoef je niet te komen. Hoef je niet te komen. Gemeente, daar kan een begeerte zijn in het hart. Dat je iedereen wel mee zou willen nemen. En die begeerte die blijft maar hangen. Die begeerte blijft maar hangen. Dus het is geen bijzondere roeping, maar een begeerte. En dat gaan we nou eigenlijk hier ook bij Jesaja zien. Want als de Heere zegt, wie zal ik zenden?
En wie zal voor ons heen gaan? Dat zegt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wie zal nou het woord van gaan verkondigen? Dan zegt die Heer, zend mij maar. Ik wil wel. Ik wil wel. En dan ligt er zo'n lust in het hart van die man. Dan zou die wel al de heilgeheimen van God aan iedereen willen verkondigen. Zoals we nu gaan zingen uit Psalm 40. En daarvan het vierde vers. Uw heilheer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheime hoort. Uw talrijk volk in het rond. Psalm 40, het vijfde vers.

0: Gemeente, een diepe vrede komt er in het hart, in de ziel van Jesaja. Mijn misdaad vergeven, het was toch al gebeurd. En zijn zonde verzoend, was toch al gebeurd. Dat kan wezen. Maar wij hebben dagelijks verzoening, vergeving nodig. Het begint een eerste keer. En ik heb het bij de voordeur nodig. Een diepe vrede doorstraalt zijn ziel. En dan is het dat de stem van de Heere zegt, wie zal ik zenden? En hij begrijpt het gelijk. Zend mij. Ziet, hier ben ik. Zend mij heen. Weet je wel, hij zegt, Jesaja. Weet je wel wat hij zegt? Ja, zie, hier ben ik. Dan is het, kijk, in Psalm 40 gaat het erover, ik kom om uw welbehagen te doen, daar spreekt Christus. Maar in het hart van een zondaar, in een geredde zondaar, in een gerechtvaardigde zondaar, daar is het ook, ik heb zo'n zin om uw wil te doen. Op zijn minst is het leer mij naar uw wil te handelen. Ik heb er zo'n zin in. Zie, hier ben ik. Ik wil wel. Ik heb wel eens een keer van een predikant gehoord. Mensen die graag willen, daar heb ik het niet op voorzien. Nou, hier is iedereen. Ik wil het. Ik heb er zo'n zin in. Ik wil dat. Ik wil staan in de dienst van de Heer. En dan wil ik dat doen. Ja, dat wil ik doen. Ik wil spreken, zonde en genade, dood en leven, vloek en zegen. Ik schaam het evangelie niet. Ik ga, ik wil, ik doe. Het staat hier. Zend mij heen. En dan zegt de Heer, gaat heen. En zegt tot dit volk, en nou ja, nou gemeente, nou worden we toch wel heel teleurgesteld. Je zou zeggen, dat zegt de Heer toch ook tegen zijn discipelen. Predik het evangelie aan alle creaturen en doop in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige. Lerende onderhouden alles wat ik u geboden heb. Maar hij krijgt een hele andere opdracht. Hij krijgt deze opdracht. Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet. En maak hun oren zwaar en sluit hun ogen op dat ze niet zien. En met hun ogen en met hun oren horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren. En hij hen genezen. Gemeente, je zou bijna zeggen, dit is toch meedogenloos. Stel je voor, jullie dominee, vanmorgen heeft die voorbereiding gehouden. En dat hij eigenlijk een opdracht zou krijgen, nou, maak het hart van al die urkers maar doof. Maak het de oren van al die mensen maar doof. Maak ze allemaal maar blind, dat ze het niet zien. Dat ze het tasten in de duister. Gemeente, ik geloof niet dat we deze zaken zo direct mogen zien. Het is dus niet de bedoeling dat Jesaja inderdaad te horen krijgt. Nou, preek maar probeer er nou alles aan te doen dat ze niet luisteren. Probeer er nou alles aan te doen dat er ogen dicht. Dan gaan we hele moeilijke dingen vertellen, dat ze allemaal in slaap vallen en dergelijke. En dat ze er geen zin meer in hebben. Nee, zo niet. Dat is niet aan de orde. Maar het is wel aan de orde dat de Heer hier tegen Jesaja zegt, joh, het is een geweldige mooie bediening, maar er zijn ook mensen die horen zich het oordeel. En dan zien wij ook in Jesaja 53, die begint ermee dat Jesaja zegt, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard?
1: Ja, gemeente, laten we het maar wel bekijken. Wie kwam er na Jotam? Toen kwam Achas. Er staat in het begin, hij was profeet in de dagen van Uzia, van Jotam, van Achas en van Hiskia. En toen kwam hij bij Achas. Hofpredikant van het huis van Juda. Dan komt hij bij Achas. En wat zegt die Achas? Als hij Achas erop wijst dat hij van de Heere een teken mag vragen boven in de hemel of beneden op de aarde, dan zegt hij, ik zal van de Heere geen teken eisen. Die man die vecht met God, die moet niks van God weten, die heeft de tempel op slot gedaan. En dan moet je nou, dan moet je profeet zijn. Zo moet je het zien, hè, in die tijd. De tempel gaat op slot. Het lijkt wel als er niemand meer luistert. En dat ze allemaal blind zijn. Maar er is een stip aan de horizon. Dan komt na Achas Hiskia. Een man die de Heere mocht vrezen. Wat zal dat een oase voor hem geweest zijn. Even met de koning spreken. Even met de koning spreken. En de koning deelde zijn geheimen met Jesaja. En Jesaja was een prediker. Als hij de brief even zang, legde hij zijn neer voor het aangezicht van de Heere. En Jesaja gaf hem rijkelijk vertroosten. Al dergelijke dingen. Mooi, toch ook wel. Dan is er toch nog één in het Rijk. Dan is er toch, en er waren er meer, maar toch iemand wie het woord van God kon delen. En hier staat het ook. Maak het hart van deze mensen maar vet. Want de oordelen van God moeten komen over Israël. Maar daar blijft het niet bij je. Als je toch geroepen zou worden alleen maar als een boetgezant. Als een boetgezant. Dat is nooit de bedoeling van de Heer. Ga ze maar vertellen. Je gaat voor eeuwen verloren. Er is geen doel meer aan. Nee, dat zegt de Heer niet. Dat weten we zelfs van Jona. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh omgekeerd worden. Daar zat achter die rode, achter die roeden, het is een honing. Maar er waren nog 40 dagen. Kijk, en zo moeten we deze dingen ook zien. De Heer die leert ons niet om de mensen te prediken of voort op huizenbezoek te gaan van mensen. Ik maak jullie hart vet hoor, dat je niet hoort. En, het is onmogelijk, een onmogelijkheid om zalig te worden, nee. Maar het gaat er wel om dat als het woord van God veronachtzaamd wordt, de roepstemmen van de Heer in de wind geslagen, dan kan het woord van God ook een reuk worden des doods ten dode. En oh, als er iemand vanmiddag zegt, of het is alweer avond, maar als iemand zegt, ja maar zou dat nou bij mij ook zo zijn? Dan mag ik u zeggen, als er nog iets trilt in je hart, als er nog iets van onrust in je hart, dan mag je weten, je hart is nog niet vet gemaakt. Dan is je hart misschien nog wel hongerig naar een woordje van hem. Nou, dan mogen we Jesaja volgen als die verderop zegt, o, alle geen dorstige komt tot de wateren. Hij doet de deur niet dicht. Hij zet de deur wagenwijd open in de naam van zijn zender. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want die zeiden toch, wie zal ons, wie gaat er voor ons heen? Dan zegt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zend mij. En dan zegt hij ook, wend u naar mij toe en wordt behouden. O, alle gij einden der aarde. Dan zegt hij op een andere plaats, allemaal na dit visioen, hè? Dan zegt hij ook, hij is wel een verheven God, maar hij woont ook bij degene die verslagen is van geest, die van een benauwde geest is. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. O, het lijkt wel eens dat het
0: dat het een werk is, een onbegonnen werk. Maar er is toch een rest dat overblijft. Er is toch een volk. Jawel. Jawel. Israël, het gaat de ballingschap in, maar ze gaan allemaal niet verloren. Er zullen er in de ballingschap zijn, die komen terug op hun schreden. En die worden weer teruggebracht in dat land. Er zal nog een tiende deel ervan zijn. En er zal terugkeren om af te wijzen.

werden was alles eraf. En dan dacht je, is die boom nou dood? Is die boom nou dood? Want dan staat er maar dood bij. Maar als het dan voorjaar is, dan zie je dat groen allemaal weer komen. En dan weer volop in het blad. Zo'n eik, zo'n haageik, alles is eraf, het is dood. Pas op. De haageik, als die de bladeren heeft afgeworpen, het steunsel blijft er, daar staat die stam. En daar staat die wortel. En dan zegt het woord, alzo zal het heilige zaad het steunsel ervan zijn. En nou zijn de meningen daarover verdeeld. Die zeggen, er is toch nog een volk. En daar zal het steunsel van zijn. Dat is het godheilig zaad. Dat het gezegend aardrijk zal erven. Een rest, toch nog een volkje. Vrees niet, gij klein kuddeke. Het is des vaders welbaar u het koninkrijk gegeven. En toch waag ik het, al zal Calvijn het niet met me eens zijn. En toch zeg ik het. Welk is nou echt mijn steunsel? Dat is het zaad. Dat zaad. Waarvan je Jesaja in het 11e vers zegt, hij zal een reisje zijn uit een afgouwen tronk. Dat zaad, dat is mijn steunsel. En als ik nou in deze week ben, heren, waar moet ik dan heen? Tot u alleen. U zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft op de troon de weg ons weer ontsloten. Gemeente, we gaan eindigen. Jesaja werd geroepen tot het ambt. Of, nou, hij werd niet geroepen. Er werd gevraagd, wie zal ik zenden? En toen zei hij, zend mij. En wat zou het nou groot zijn? Als de vanmiddag een zegt, Heer, ik zou ook wel in uw dienst willen staan. Maar denk nou niet, jongens, dat het dan altijd is dat je moet staan in het wondere ambt van predikant. Want denk erom, daar zitten ook schaduwkanten. Anders zou je dominee Budding kunnen vragen. Wat is het mooie van het predikant? Zou je hele mooie verhalen kunnen vertellen? Nee, echt, wat waar is zo mooi. Maar dan zou je kunnen vertellen van, oh, het is zo erg. Als je catechiseert en er is onverschilligheid, dat is zo vreselijk. Dat doet zo'n pijn in je hart. En als je het woord breekt en aan de huizen komt en de mensen luisteren niet. Dus dat is ook een schaduwkant van het ambt. Het is een prachtig ambt, er is niks mooier dan het ambt van predikant. Maar dit is ook schaduwkant. En daarom alles wat bij je mens past. En zo kan je ook roepen, gewoon in je gewone werk komt. Hoe je het ook went of verkeerd. Het kan schoolmeester zijn, maar het kan ook in de bouw zijn. En dan kun je in de keten, als het ware, een goed woord van de Heer spreken. Een goed woord van je koning. En dan kan het wezen dat er mensen tot bekering komen door een godvrezende timmerman. En door een godvruchtige metselaar. En door een meisje op het kantoor. Dat niet kan nalaten. Om de heerlijkheid van de Heer Jezus aan te prijzen. Aan degene met wie ze het kantoorkamertje deelt. En Heere, geven dat nou iedereen mag zeggen. Heere, zend ook mij. En laat ook mij een lichtje zijn in mijn klein hoekje en u in het uwe. Amen. Psalm 68, het 17e vers. Psalm 68, het 17e vers.

De gemeente gaat thans heen in vrede, bewaar het woord en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.

ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg.

Luisteraars, een hele goede middag bij het programma Zondagmiddag op Urk. Het is zondag 13 september. Ook deze middag heb ik hele mooie liederen voor u samengesteld. Ga deze uitzending beginnen met het christelijk Urke Visserskoor Crescendo, toen onder leiding van Meindert Willem Kramer. Zij gaan voor u zingen Jezus roept zondaars. Solo Teun Schenk.

Jezus roept zondaars. En dit werd uitgevoerd door het christelijk urkenvisserskoor Crescendo, toen nog onder leiding van Meindert Willem Kramer. Solo werd gezongen door Teun Schenk. Ga verder met Nanny van der Heijden en Mina Ruysendaal. Zij zingen voor u het avondmaal.

kom en heet Het Avondmaal. Nani van Rijden samen met Mina Ruysendaal. Straks gaan we luisteren naar het hervormd manneke Ruysemeiden Grafvorst. Kom tot het feest. Maar eerst gaan we nog luisteren naar een samenzang vanuit de grote kerk te Zaltbommel. Psalm 43 en dan van de versen 3 en 4.

Daar is plaats aan bruiloftsmaal, uitgevoerd door het Hervormd Marenkoor IJsselmuiden Grafhorst. Ga verder met het Urkeman en Duo, zij zingen voor u, luister naar u, ze eilandspleiten.

Luister naar uw heidenspleiten uitgevoerd door het Urkelmannen duo. Ga verder met het christelijk gereformeerd jongerenkoor Jichtel Jahu uit Barendrecht. Hier in uw heiligdom.

En dit was het Christen Greef met jongerenkoor Dichtel Jau uit Barendrecht. We reizen terug naar Urk. Straks gaan we luisteren naar Vaste Rots van mij behoudt als de zonde mij benauwt. En dit lied wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. Solo, Teunie Snijntjes. Maar eerst gaan we luisteren naar een samenzang vanuit de schoolplaats. De kerken van alle tijden.

Vastgerots van mij behoudt als de zonde mij benauwd. En dit werd uitgevoerd door het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk, onder leiding van Gerde Schinkel. Vanuit Urk reizen we af naar Katwijk aan Zee. Is daar een art vol verlangen? En het wordt uitgevoerd door het mannenzanggroep Sion.

is daar een art vol verlangen, uitgevoerd door het mannenzanggroep Sion vanuit Katwijk aan Zee. We gaan luisteren naar een orgelimprovisatie van Pieter Eikhoop, Psalm 73.

En hij was Psalm 73 en hij werd bespeeld door Pieter Eickhoop. Inmiddels heeft het christelijk jongmannenkoor Soli Deo Gloria zich opgesteld. Zij zingen voor u. Eer, ik kom tot u.

En dit was het Christelijk Jongman en Koor Soli Deo Gloria onder leiding van Jaap Kramer. Eer ik kom tot u. Ten Heere Sturm gaat verder met Gebed om Zegen.

Gebed om zegen uitgevoerd door Tanere Sturm. Het Christelijk Urke Visserskoolkracht Crescendo gaat verder met Psalm 49 en daarvan de versen 1 en 6.

ga zometeen de tweede uur in met een declamatie van Dominee Vermaat, mij uitstrekkende naar, daarna een gemeentezang vanuit Barneveld, Psalm 79, de versen 4 en 7. Maar we gaan eerst nog luisteren naar het christelijk mannenkoor Eneas, met een solo van Willem de Vries, Jezus die mijn ziel bemint.

0: Van Uite Parel van Flevoland is dit zondagmiddag op Urk.
1: Soms sleept een mens zijn verleden achter zich aan en houdt het je tegen. Paulus wist daar ook van. En toch zegt hij ergens: ik vergeet wat achter mij ligt en ik strek mij uit. Doe nu maar alles weg wat achter ligt. Hetgeen verkeerd was, alle nare dingen. En tel nu enkel maar de zegeningen, de dis die God voor jou heeft aangericht. Doe nu maar alles weg wat achter ligt, de fouten die je 100 malen maakte, de plichten die je keer op keer verzaakte, en verleden nu maar dicht. Doe alles weg en zie niet achterom. Behoud alleen de zegen van het verleden. En reis je weg met blijdschap en met vrede. Tot aan de dag dat Jezus zegt: ik

En dit was Psalm 79, de versen 4 en 7, een samenzang vanuit Barneveld. Ga verder met een massale samenzang onder leiding van Jan Clint de Zwart. Psalm 116, de versen 1, 10 en 11.

Jel geeft met mij de lof des Heeren aan Psalm 116, de versen 1, 10 en 11. Een massale samenzang onder leiding van Jan Quintus Zwart. Straks gaan we luisteren naar Jan Loosman. Ooit moet des Herders stemmen zijn. Maar eerst gaan we nog luisteren naar het Christelijk Kampermannenkoor door Eendracht Verbonden, Alwetend Vader.

Oortmoedtest Eddestemmen zijn uitgevoerd door Jan Loosman. Ga verder met een samenzang vanuit de Petrakerk onder leiding van Meindert Willem Kramer. Psalm 86 en daarvan de versen 3 en 6.

En dit was Psalm 86, de versen 3 en 6, een gemeentezang vanuit de Peterkerk. De Urkenzangers gaan verder met Als ik hem maar kennen.

Straks gaan we luisteren naar Psalm 108, versen 1 en 2. Een gemeentezang vanuit Genemuiden. Maar eerst gaan we luisteren naar het mannenkoor Genemuiden. Stereo. Al de weg leidt mij mijn eiland.

En dit was Psalm 108, versen 1 en 2. Een samenzang vanuit Hedemuiden. Ga verder met Hussum Korda, christelijke gemeenkoorvereniging uit Bunschoten-Spakenburg. Zij zingen voor u Maranatha.

Maranatha, uitgevoerd door de Christelijke Gemeenkoorvereniging Bunschoten-Spakenburg. Ga verder met het Kitara, U wil geschieden. Daarna zingt het Urkemannenkoor Alleluia, kroon en mijn gouden kroon.

Kom, Heer Jezus, kom. Kroon en met gouden kroon en de weg gezongen door het Urkemannenkoor. Alleluia. Ga het programma besluiten met Alleluia. Lichtstad met uw palen poorten.

Lichtstad met uw palen poorten, uitgevoerd door het Urkermannenkoor Alleluia. Daarmee ben ik ten einde gekomen van het programma Zondagmiddag op Urk. Hoop dat u weer heeft genoten van de muziekkeuze. Heeft u vragen of reactie, kunt u het doormelen naar zondagmiddag@urkfm.nl. Zometeen na de tune kunt u gaan luisteren naar een kerkdienst vanuit de Sionkerk. Daarin zal voorgaan dominee A.J. de Waard. Daarna om 19 uur het kinderprogramma Wonderwijs. 20 uur geestelijk op verzoek. En om 22 uur het Gouden Uurtje. Vanuit de studio wil ik u bedanken voor het luisteren. Een gezegende kerkdienst toe. En Deo Valente. Tot volgende week zondagmiddag.

0: U gaat nu luisteren naar de gereformeerde gemeente van Urk, de Sionkerk.
1: Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, geliefde hoorders, laten we vervolgens samen gaan zingen. En wel uit de 147ste psalm, we zingen daaruit het 6e vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden, die, hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, ronden Heer der Heren, wil uw God, o Sion, eren. Psalm 147, het 6e vers.

0: Geliefde dominubelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend daarop de schriftlezing voor dit middaguur. En die schriftlezing die kunt u vinden in het eerste Samuelboek. 1 Samuel, het tweede hoofdstuk. En vanuit 1 Samuel 2, de eerste 11 versen.
1: Ik geloof in God en Vader, en Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde in den Heere, mijn hoorn is verhoogd in den Heere, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij, en er is geen rotsteen gelijk onze God. Maakt het niet te veel dat gij hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan, want de Heere is een God der wetenschappen, en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken, en die struikelden zijn met sterkte om God. Die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren zijn het niet meer, totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard, en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend, hij doet ter helle nederdalen, en hij doet wederop komen. De Heere maakt arm en maakt rijk, hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft den geringe uit het stof en den nooddruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat hij in den stoel der Heere doet beërven. Want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten

0: bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis. Want een man vermag niet door kracht, die met een Heere twisten, zullen verpletterd worden. Hij zal in den hemel over hen donderen, de Heere zal de einden der aarde richten, en zal zijn koning sterkte geven, en den oren zijn gezalden verhogen. Daarna ging Elkana naar Rama, in zijn huis, maar de jongeling was den Heere dienende, voor het aanschijn van den priester Eli.
1: Gemeente, laten we vervolgens een tweetal versen gaan zingen, terwijl er in uw midden wordt gecollecteerd. Straks, voor het naar huis gaan, zingen we ook nog twee versen, omdat er dan een derde collecte is. Die is dan voor de schuldelging nu, voor kerk en diaconie, en hartelijk aanbevolen. We zingen Psalm 99, 2 en ook het zevende vers. God die helpt in nood en gij met hen begaan. En zoals dat volgt.

Naar uw woord, ouders, hun gebed verhoort, schoon ze ook om hun zonde straffen ondervonden. We gaan vanavond bij een moeder stilstaan, die daarvan heeft mogen zingen. En die moeder die heet Hanna, en dat is trouwens ook een wonderlijke lofzang. Gemeente, onze tekstwoorden voor vanmiddag, vanavond, die kunt u vinden in het eerste Samuelboek, tweede hoofdstuk. 1 tot en met 11 is ons voorgelezen over bekende stof rondom de geboorte van Samuel. Maar dan vanavond bij deze doopbediening de lofzang van deze moeder Hanna. Het tekstwoord is vers 10 aan het slot, alleen dit stukje, 1 Samuel 2 vers 10, het laatste gedeelte. En zal zijn koning sterkte geven en den horen zijns gezalfden verhogen tot zover. Gemeente, en onder onze tekstwoorden ter overdenking vanavond schrijven we verwondering bij moeder Hanna. En kort uitwerkend in een tweetal aandachtspunten vanwege Gods trouw en vanwege Gods gave. Dus verwondering bij moeder Hanna vanwege Gods trouw. En dan wil ik eerst even met u stilstaan vanuit het verband. Natuurlijk niet de geschiedenis uitpluizend, dat begrijp u in het licht van de doopbediening, maar toch wel even het verband om de trouw des Heren te tekenen in dit wonderlijke lofzingen van deze moeder. Daar zal ik straks eerst op wijzen. En dan de tweede gedachte, direct daarop aansluitend, vanwege Gods gave, want daar spreekt ons tekstwoord heel precies van. Het gaat over zijn koning en de horen zijns gezalfde. Daar zit een profetie als het ware in. Hanna die heeft verder mogen blikken. De Heer heeft ze veel willen tonen. En dan zegt onze kanttekenaar, om dat maar direct duidelijk te maken, onze kanttekening zegt in kanttekening 26, als het over die koning en zijn gezalfde gaat, te weten Christus, de welke hij heeft verordineerd en de welke hij te bestemder tijd zal zenden. Verwondering bij moeder Hanna, eerst vanwege Gods trouw. Geliefde hoorders, doopouders, maar ook allen reizigend naar de grote eeuwigheid, kinderen, jonge vrienden, Gods trouw. Dat is het eerste wat onze aandacht vraagt in dit overbekende gedeelte uit Gods woord. Hanna. Hanna, de vrouw van Elkana, die twee vrouwen had, geen deugd, zegt Calvijn. Peninna. En Peninna mocht de kinderzegen kennen en Hanna niet. En dat was natuurlijk in die dagen net zo goed een grote smart. En waar het beleefd wordt, ook in ons midden, dan sterken de Heere daarin vanuit zijn binnenst heiligdom, kon het zijn geven kracht en moed. Maar er was nog iets. Want als oud-testamentisch die kinderzegen er niet was, dan was dat in het oude Jodendom een heel precies teken van A, Gods ongenoegen. Dan werd er nogal eens in dat Jodendom gesproken, is er dan iets bijzonders in het leven? Dat is één, maar nog iets. Welke moeder zag niet uit naar de vervulling? Want
Als die baarmoeder toegesloten was, dan kon ook de profetie van de komst van hem, die grote, waar het water van de doop heen wijst, naar zijn allesreinigend bloed, daar kon die profetie niet in vervulling gaan. Dan zou ze niet worden de moeder des Heren. Dat was een grote smart. Zeker als daar ook iets gekend werd van dat ware geloofsleven waar we vanmorgen, gemeente op Urk, vanuit de Heidelberger uw aandacht voor vroegen, zondag 25. Wat is dan dat ware geloof en wie werkt dat dan? De Heilige Geest, de toespraak zojuist naar jullie toe, geliefde ouders, door de Heilige Geest, die ook die weldaden van Christus in het leven van zijn kerk wil toepassen en mogen deze kindertjes ingelijfd in dat lichaam. Dus dat is enigszins het verband al geschilderd en dan hoef ik het u niet te gaan voorhouden wat een smart dat was en hoe die weg van Hanna gegaan is. Maar laten we het maar toespitsen vanmiddag. Er komt eerst iets wonderlijks naar ons toe. Je zou verwachten dat toen de Heere dat gebed verhoord heeft, ik haal dat even aan, Psalm 99, dat gebed verhoord, een vergevend God, wonderlijk gezorgd, dan zou je verwachten dat hoofdstuk 2, de lofzang van Hanna, die gaat beginnen met: de Heere die heeft mij een mannelijk zaad gegeven. De Heere heeft mij een kind geschonken. Is er dan die verwondering niet? Ja, natuurlijk wel. Dat zal zeker zo zijn en dat komt ook verder in het leven wel openbaar. Maar, ouders, maar ook geliefde hoorders samen. Er is iets wonderlijks gaande. Hanna die ziet als het ware in haar lofzingen over de omstandigheden heen. En er mag iets anders gaan leven in het hart van moeder Hanna, doopmoeders. O, ik wens het je zeer toe, door die genade die de Heere gewerkt heeft in haar hart. Door die Heilige Geest van morgen in de catechismus wat uitgewerkt, gaat ze haar lofzang aanheffen. En wat wordt dan eigenlijk de inhoud van heel dat loflied? Toen bad Hanna en zeide: mijn hart springt op van vreugde. Ik ben het eerste vers aan het lezen. In den Heere. Mijn horen is verhoogd in den Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Godzalige moeder, Godvrezende vrouw, die de nood van haar leven, ook in het uitwendige trouwens, aan de voeten des Heren heeft mogen neerleggen. Nog een keer Calvijn dan. De Heren spoort aan om onze bekommernissen, ouders, alle zes, om onze bekommernissen bij hem uit te storten en zelfs de geringste zaken van hem te smeken. Men hoort dus, in het licht van het woord, het sacrament, in uw leven, als de Heere die zegen van nageslacht schonk, wie u ook bent, hoe is het daarmee? Noden en zorgen aan zijn voeten neerleggend. Maar mag ik doorsteken? Nee, ik doe het. De grootste nood in het leven. Ons nageslacht op reis naar de grote eeuwigheid. Moeder Hanna, door de genade die in haar hart geschonken was. Jazeker, dat blijven we zeggen hoor. Moeders, ouders, samen, gemeente. De genade die de Heere wilde uitwerken in het hart van Hanna. En daar komt haar gebed
Of mag ik het eens zo zeggen? U mag het gerust weten. Ik was wat donder in het voorbereiden. En dan ben je het wat aan het onderzoeken. Weet je wat ik ineens dacht? De lofzang van Hanna. Daar is het eigenlijk biddag. En dankdag gelijk. Dat is aan elkaar verbonden. Ze kon niet zonder de Heer. En de Heer liet zich niet onbetuigd. Nee, niet op grond van. Geen grond in haar. Ook niet in het gebed hoor. Van welke ouder dan ook. Ook van Hanna niet hoor. Heel haar lofzang. In het verband van ons gedeelte. Die loopt uit op. Heel wonderlijk. Het gaat helemaal niet over de kindje. Het gaat helemaal niet over de kleine Samuel. Je komt eigenlijk zijn naam helemaal niet tegen. Hanna, haar naam betekent trouwens wel iets heel treffends. Een bede om genade. En dan zit er in die naam eigenlijk ook opgesloten. Een begenadigde. Trouwens. Weet je wat er in het leven van haar zaad openbaar gekomen is van Samuel? Die naam die betekent ook iets prachtigs, iets treffends, iets schoons. Samuel, je zou mogen vertalen van de Heere gebeden. Maar vanuit de Hebreeuwse taal mag je eigenlijk ook lezen. De Heere heeft verhoord. Nou hebben we eigenlijk zo de hele eerste gedachte wat samengevat. Hanna, bid en dankdag in één. Haar lofzang opzingend. Daar horen we het wonderlijke genadewerk in haar leven. Want de Heere, die heeft in een weg van beproeving, in een weg van ontzettende afbraak. Je zou zeggen zelfs Gods kind, de hoge priester Eli, die heeft ze als het ware totaal niet verstaan. Nou, wat blijft er dan over, ouders? Wij met onze kinderen, zonde ontvangen en geboren, blijft er dan over? Ik hoop zo hartelijk dat in huizen Loosman, in huizen Wezelman, in huizen Kooiman, op het water of onder zo'n dak, dat er veel die beden mag opstijgen, maar ik ben nog niet klaar. Dat is een groot goed en een grote verantwoording. Maar ik hoop bijzonder dat het mag zijn vanuit dat geschonken geloof. Waar het water heen wijst naar wie. Die gekropen heeft in de hof van Gethsemane. En waar Hanna, ik ga het zo aanduiden hoor in de tekst, in haar lofzang. Waar Hanna op heeft mogen zien. Onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom allerhande ellendigheid. Ouders, ik hoop dat je er veel mee vastloopt. Maar waar Hanna verder mocht zien. En haar jongen als het ware terug mocht geven in de dienst des Heren in zijn handen. Daar is haar lofzang vervuld met de Heren. En hoe openbaart die drie enige God zich? Hij openbaart zich in het werk van Sion's betalende borg. Waar het water van de doop heen wijst naar dat alles reinigende bloed van deze koning. En die heeft dat verdiend om dat af te maken, dat zinnetje. Die heeft dat verdiend door een gang van bitter lijden en sterven. Gemeente, verstaan we het nu iets beter? Dat onze vaderen heel precies hebben gebeden. Zouden dan die kinderen, het zaad der gemeente, zouden er dan jongeren ingelichaamd mogen worden in dat lichaam van Christus. Door die geest, opdat ze terwijl ze hem niet kennen, als een arme zondaar in het stof terecht mogen komen. Om te gaan bedelen om die gena
Wat zou de hoofdzaak geweest zijn bij Hanna? Als we nou samen gemeente die lofzang hebben gezongen, dan weet u toch wel. Wat is nou het hoofddoel geweest? Haar kind? Je leest zijn naam niet eens terug in die lofzang. Maar waar gaat het om? O, zou uit mijn zaad. Omdat hij straks voor de grote rechter staan. Hè? U ook hoor. Jij ook, jonge vriend. Echt waar. En hou alles op. Echt hoor. Dan zal de rechter eisen. Welzalig. Als dan hier die borg gekend is. Vader. Dat heb ik volbracht. Ben ik tussen getreden. In een weg van lijden en sterven. Opdat dit zaad, dit kind. Niet alleen in die voetsporen van kruisdrager is gegaan. Maar ook. In zijn opstanding begrepen. Tot zijn eer levend. Hoor u Hanna. Wat een moeder, hè, moeders. Zou mijn zaad. Zou mijn kind in die genade begrepen mogen liggen? Want wie bedoelt ze dan? Als we ten eerste stilstaan bij Gods trouw. Ja, dat is wel zeker. Wat is de Heere trouw geweest in het leven van Hanna? Wat heeft hij zijn trouw betoond? En wat is ze wonderlijk verhoord? Maar hoor nu eens. En zal zijn koning sterkte geven en de horen zijns gezalfde verhogen. Waarom zou daar nu, ik kom zo ook nog even in alle ernst vanuit de tekst naar u terug hoor. Maar waarom zou er nou zo'n beproevingsweg nodig geweest zijn in het leven van Hanna? Ik zat naast Calvijn ook even te lezen bij een Schotse puritein. Weet je wat die man zegt in een van zijn werken? Een mens leert in tijden van tegenspoed lessen die hij menigmaal niet leert in dagen van voorspoed. Mag bij deze doopbediening ook dat kind Gods is oefening ontvangen. Mag het teken eens gebruikt worden tot versterking van dat gewerkte geloof. Dat is een treffend zinnetje. Wat is dat rijk geweest in het leven van Hanna? Nee, het viel niet mee. Hanna als een onvruchtbare. En dan gaat de Heere tonen dat hij erboven staat. Uw vrucht, mag ik het eens even gebruiken, dat woordje wat Christus zelf sprak. Uw vrucht, worden uit mij gevonden. Wat is dat waar geworden? De gave Gods, vanwege Gods gave. En dan zien we als het ware in onze tekst dat ze over alle omstandigheden heen ziend, zich verwonderend in Gods trouw, maar ook in dankbaarheid dat als het ware, ellende, verlossing, dankbaarheid, hè, als het ware terug mag geven in de handen van de grote gever. En dan komt er iets profetisch naar voren. En zal zijn koning sterkte geven. En zijn gezalfde zijn horen verhogen. Dan mag Hanna Christus onderwijs krijgen. Begrijpt u? Dan mag ze ineens gaan zien. In de belofte, in de oud-testamentische belofte. Mag ze verder gaan zien. En wat doet die koning? Ja, hij zaligt zijn kerk. Hij zorgt dat dat getal vol wordt. Er moeten er nog toegebracht worden. Dat is allemaal waar, gemeente. Daar zijn die kleintjes hier het sprekende voorbeeld van. De Heere die gaat nog door en dat teken wordt nog aangebracht aan de voorhoofdjes. Maar er is nog iets. Leest u het mee? Want we hebben maar een klein stukje uit vers 10 gelezen. Maar leest u eens mee, onbekeerde medereiziger, wie u ook bent. Vraag nou eens om
eerlijkmakende genade vanmiddag. Vers 10. Want die met een Heere twisten, zullen verpletterd worden. Hij zal in den hemel over hen donderen. De Heere zal de einden der aarde richten. Lieve medereiziger, als je een weg gaat die tegen Gods woord ingaat, die niet eerlijk is, dan moet ik je waarschuwen. Dat moet ik ook doen. Staat hier letterlijk, hè. Wat gaat die koning doen? De heerschappij, Hanna die mag het zien, de heerschappij op zijn schouders. En inderdaad, hij zal zijn koninkrijk bouwen. Maar je zal er straks buiten staan. Ik wenste wel dat uw hart zou beven. Weet je wat Paulus zegt? Dat de schrik des Heren u zou bewegen tot het geloof. Want echt, mijn medereizigers, buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. In het versmaden van deze koning en deze gezalfde, al dan is het oordeel verschrikkelijk. Dan zal de Heere donderen, staat hier. Al dan zal hij zijn vijanden wegstormen. Welzalig die hier het teken ontvangen hebbend, met de betekende zaak vastgelopen is, dat ware geloof geschonken is, is gaan bedelen om die enige middelaar Gods en der mensen. O, zou dat mogen worden toegepast in mijn leven? O, hoor dan des Heren woord. Woord en sacrament vanmiddag. En Hanna die mocht als het ware, mag ik het eens even zo zeggen, een predikster worden. Een profetes zijn vanuit die gewerkte genade in hem. Is zaligheid en vrede, is heil te verkrijgen. Kindertjes, wat gaan jullie onthouden ook alweer? Jongens, meisjes, wat gaan jullie ook alweer onthouden? Ik kan gewassen worden en ik moet gewassen worden, hè? En ook dat gedichtje, hè? Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Toch? En nou heb je het vanmiddag gezien. Dat water op de hoofdjes van die kleintjes. Twee meisjes en een jongetje. Jonge vriend, is het 16 jaar geleden? 17? Hoe is het met op reis naar de eeuwigheid? Tussen de Heer en je ziel. Gaat het om? In de preek van vanmiddag, hij is maar kort. Maar wordt gewezen op die enige naam. In het sacrament was het zichtbaar. Dat water. Hoe lang is het geleden? Ouders. Hoe is het met worstelen? Bij Hanna was biddag en dankdag, je zou zeggen, dat sloot op elkaar aan. Dat was een moeder van het gebed. Hè, moeders, vaders trouwens ook. Maar gemeente en een geslacht verder, hoe is het ermee? Wij met onze kinderen. En dat koninkrijk moet nog gebouwd worden. Maar het is één van de twee. Zag u het ook staan in die tekst? Dan moeten we eerlijk elkaar voorhouden. Want buiten Jezus, nog een keer, is er geen leven, maar alleen verderf. Maar in hem is er behoud, zelfs. En nou mag ik heel ruim worden, want dat is de schrift. Voor de grootste der zondaren. Deze Jezus, hij werd door de farizeeërs aangesproken. Hij zoekt het bij tollenaren en zondaren. Maar hij ging door met dat werk, zolang daar, ja, dat gaat nog door, zolang daar de zon en de maan is, van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Kerk des Heren, hoe is het met de versterking?
van dat gewerkte geloof. Onder de sacramenten. Ook dit sacrament. Opgeraapt en opgezocht. Gewassen en gereinigd. En hoe is het dan met de vrucht? Om die te doen uit dankbaarheid. O, het mogen eens zijn. Na woord en sacrament bediening. Huiswaarts. Met de bede. O zo. Maak toch uw beeld gelijk. Amen. Zingen we anderhalf vers 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. En dan sluiten we af met het halve achtste vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt en wat er volgt.

Gemeente, ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

Het allereerste verzoekje, die mag ik draaien voor Marie Post. Zij is vandaag 1 jaar geworden. En Marie, je krijgt van Bebe en Bessien. En we gaan luisteren naar Blij, blij, mijn hartje is zo blij.

Dat was het lied De Zegen van God. En Marie, die mocht ik ook voor jou draaien. Omdat je vandaag 1 jaar bent geworden en je krijgt dit van je va, Moe en Hessel. En ze bidden jou zijn zegen toe voor het komende jaar. En dan gaan we nu verder met het lied Lees je Bijbel, bid elke dag. Dit vraagt de mama van Jaap en Judith aan. Voor Jaap en Judith, omdat ze het een leuk nummer vinden die ze al heel goed op school geleerd hebben. Nou, dan denk ik ook wel dat jullie dat heel goed mee kunnen zingen. En dit liedje is ook voor Maddie, die grote zus is geworden van de kleine Joey. Ook zij zingt dit liedje de hele dag door.

Als je gelooft in de Heere Jezus. Dit lied is aangevraagd voor onze Bes van Veen, omdat ze jarig is. Nou, van harte gefeliciteerd van Eva, Julia en Klaas-Jan Hoefnagel.

Wat leuk dat jullie weer allemaal met ons meeluisteren en zoveel liedjes aanvragen. Maar op dit moment kunnen we de telefoon nog niet oppakken, want onze telefonisten zijn er nog niet. Dus jullie kunnen alleen via de mail of via de WhatsApp een verzoekje aanvragen. Dan gaan we nu verder met het liedje Kleuren, Kleuren. En die mag ik draaien voor onze lieve papa Willem de Vries. Omdat hij afgelopen dinsdag is geopereerd aan zijn pols en nu in het gips zit en heel veel pijn heeft. En met dit lied willen we hem opfleuren. Willem, je krijgt er van je drie prinsesjes Jolien, Marit en Eline.

Aankomende woensdag is er ook iemand jarig die 4 jaar wordt. En dat is Elisabeth. Elisabeth, daarom krijg jij alvast een mooi liedje van Albert en Jacinta. We gaan luisteren naar Jezus is de Goede Herder.

Ja, jongens en meisjes, ik heb er op dit moment nog maar één verzoekje in staan. En daarna zal ik denk ik alleen nog maar losse nummers spelen. Maar als jullie nou iemand nog willen feliciteren of iemand wilt verrassen of voor jezelf een mooi lied wilt aanvragen, stuur dan snel een mailtje naar wonderwijsapenstaartje@urkfm.nl of een WhatsApp naar 0527-68-8910. En dan ga ik nog een plaatje draaien voor Matthias Loosman. Hij is van de week geopereerd en hem wordt veel beterschap toegewenst van zijn vamoe met zijn lievelingsversje Is je deur nog op slot?

Er zijn weer wat liedjes, verzoekjes binnengestroomd. Hartelijk dank daarvoor. We gaan eerst beginnen met een lied voor ome Jonathan. Die is vandaag 29 jaar geworden en daarom hartelijk gefeliciteerd van Liv en James. Ken jij de waarheid?

Wij willen graag een versje aanvragen voor onze Bebe en Bes die weer thuis zijn van hun welverdiende vakantie. Nou, Bebe en Bes, jullie krijgen een liedje aangeboden van Job en Hanna uit de Achterhoek. We gaan luisteren naar Kop op, Job.

We gaan verder met een psalm en dat is psalm 84 vers 1 en 2. En die mag ik draaien voor Maria van der Wal. Ze is namelijk jarig geweest en 7 jaar geworden. Daarom krijg je deze psalm aangeboden van je va, moe en Gerrit.

Dan gaan we verder met een andere psalm. En dat is psalm Opent uw mond. En die mag ik draaien voor Rinse Kramer. Die is op 3 september 35 jaar geworden. En daarom krijgt hij nog een mooie psalm aangeboden van zijn ouders en zijn zus Carina.

en Emma, die hebben ook een lied aangevraagd, speciaal voor hun opa en oma, omdat ze die zo lief vinden. En daarom gaan we luisteren naar Kom aan boord.

Ja, jongens en meisjes, we zijn alweer toegekomen aan het laatste verzoekje van vanavond. En dat is het liedje De Muren van Jericho. Die mag ik draaien voor Jonas en Jesse Brands. Ze gaan namelijk op vakantie. Nou, dat is nog eens leuk. Bebe en Bessie Brands wensen jullie heel veel plezier.

Ja, jongens en meisjes, dan zit het uurtje Wonderwijs er alweer op. De eerste keer van het nieuwe seizoen. En ik wil jullie bedanken voor het doorgeven van de mooie liedjes. En fijn dat jullie dat ook via de mail en de WhatsApp kunnen doen. Helaas zijn onze telefonisten niet op komende dagen. Ik hoop dat ze er volgende week wel zijn. En volgende week zijn we natuurlijk wel vanaf 7 uur weer met Wonderwijs. Ik wens jullie een fijne week op school toe en slaap lekker allemaal.

Een hele goede avond en fijn dat u weer luistert naar Geestelijk op Verzoek. We gaan weer van start dit seizoen. Van 8 tot 10, als het goed is, hoort u weer mooie geestelijke liederen die aangevraagd zijn door de luisteraar. Maar vanavond kunt u helaas niet bellen naar de studio. Wij hebben namelijk geen telefonisten aanwezig. Daarom kunt u alleen een verzoek aanvragen via geestelijkapenstaartje@urkfm.nl of via de WhatsApp. En dat is 0527-688910. Mijn naam is Jannie Ronkes en ik mag vanavond dit programma voor u presenteren. En we beginnen deze uitzending met het lied Gebed voor de werkdag.

Ja, luisteraars, dat was weer een vrij nummer, omdat ons programma op dit moment heel rustig is qua aanvragen van verzoeken. En dat komt waarschijnlijk ook door omdat we de telefoon niet op kunnen nemen. U kunt wel een mail sturen of een WhatsApp, dat is misschien voor sommige mensen erg lastig. En we hebben besloten om vanavond tot 9 uur te draaien, dus ik hoop dat er nog wel wat verzoekjes binnenkomen. Dat kunt u doen naar geestelijkaapstaartje@urkfm.nl of 0527-688910 en dan alleen WhatsApp. We gaan verder met het lied 10.000 redenen tot dankbaarheid. Die mag ik draaien voor Pieter en Anneke Brands en die luisteren vanuit Gouda met ons mee. Nou, dat is leuk om te horen. Anneke is met zwangerschapsverlof en samen met hen zien vader en moeder Brands uit naar de geboorte. 10.000 redenen tot dankbaarheid.

Wij willen graag een verzoekje aanvragen voor onze lieve Bes Bakker. Dat we heel veel van haar houden, van alle kleinkinderen Bakker. Eenmaal zal de hemel zingen.

Ja, luisteraars, ik kom even melden dat ons programma al helemaal vol zit. Oftewel, tot 9 uur gaan we verzoekjes draaien en daarna kunt u luisteren naar de non-stop. Dan ga ik nu verder met het lied Gods werk gaat door en die ga ik allereerst draaien voor Tante Jannie. Tante Jannie, je bent vandaag jarig. Ik wil je via deze weg van harte feliciteren en Gods zegen toewensen voor het nieuwe levensjaar. En ik wil dit ook graag doen voor onze moeder en schoonmoeder Lubby, die morgen jarig hoopt te zijn. Je krijgt dit van Pieter Albert en van mezelf. Ook jou wensen we van harte Gods zegen toe voor het nieuwe levensjaar.

Grote God, wij loven u. Dit lied mag ik draaien voor mijn lieve Bebe en Bes, omdat ze zo goed voor mij zijn. Bebe Gerrit en Bes Hiske Schenk. En dit komt met heel veel liefs van Chantal Schenk.

Graag wil ik een plaat aanvragen voor mijn man, Berend Koops. In juni waren we 50 jaar getrouwd. Ik wil hem bedanken voor zijn liefde al die jaren. En dit komt van zijn vrouw Joke Koops. En ze heeft het lied aangevraagd, De Storm.

We gaan nog twee nummers draaien. Allereerst ga ik hem draaien voor vader en schoonvader Andries Brands. Omdat hij zijn hand gebroken heeft. Als bemoediging ga ik dit nummer draaien namens Pieter en Anneco. En we gaan luisteren naar Uw Sterke Hand.

Het laatste lied wat we gaan draaien als verzoeking, dat is de avondzang. Die mag ik draaien voor onze vrienden in Goudzwaard, voor Connie en Henry van der Ree, met een hartelijke groet van Jannie en Tjeu.

Ja, luisteraars, we zijn alweer klaar met Geestelijk of Roek. Korter dan u van ons gewend bent. Wij hopen er volgende week wel weer te zijn van 8 tot 10. We willen u toch bedanken voor het luisteren. En we willen u ook bedanken voor het aanvragen van de mooie liederen en psalmen. En namens het team van Geestelijk of Roek wensen wij u nog een goede avond en een fijne week toe.

Goedenavond. Zondag 13 september 2026. Van harte welkom bij ons Gouden Uurtje. Wij beginnen deze uitzending met de beroemde toccata uit de 5e orgelsymfonie van de Franse organist en componist Charles-Marie Bidor. Even een kleine info over het orgel zelf. Het orgel van de Saint-Ouen in Rouen is in 1890 gebouwd door Aristide Cavalier-Col. Een van de beroemdste orgelbouwers uit de geschiedenis en wordt beschouwd als zijn laatste grote meesterwerk. Het bijzondere van Cavalier-Col orgel is vooral de symfonische klank. Het instrument heeft 64 registers, verdeeld over 4 manualen en pedaal, met in totaal 84 pijpenregisters. De manualen hebben 56 toetsen en de pedaal 30. In het pedaal zitten zowel een Sobas als een Contre Bombarde 32. Dat betekent dat het orgel zowel een enorme donkere fundamentenklank als een zeer krachtige lage tonklank kan produceren. Dit prachtige orgelwerk wordt gespeeld door de Nederlandse organist en muziekpedagoog Ben van Oosten op het Cavalier-Col-orgel van de Saint-Ouen in de Franse stad Rouen.

Na dit prachtig orgelwerk van Widor gaan we naar muziek van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn. Uit de symfonie nummer 87 gaan we luisteren naar de finale Vivace. De muziek is helder, speels en verrassend met veel afwisseling in dynamiek en thema's. Solist in dit werk is de Noorse pianist Leif Ove Andnes, samen met het Noors Kamerorkest.

Zometeen kunt u luisteren naar drie delen uit de orkestsuite nummer 2, BVV 1067 van Johann Sebastian Bach. Deze orkestsuite is een van zijn bekendste instrumentale werken. De suite bestaat uit 7 delen. Wij gaan luisteren naar 3 delen. Allereerst de Polonaise, daarna het menuet en tot slot de badinerie. De Polonaise is sierlijk en dansant. Het menuet, elegant en rustig. De badinerie is snel, speels en virtuoos.

Van de muziek van Bach gaan we naar muziek van Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart schreef het concert voor fluit, harp en orkest KV 299 toen hij 22 jaar oud was. Het werk bestaat uit drie delen. Het Allegro is levendig en elegant met een speelse dialoog tussen fluit en harp. De combinatie van de lichte zingende fluit en de sprankelijke harp geeft het werk een verfijnde, zonnige en bijna sprookjesachtige sfeer. Ik heb het concert voor harp en fluit van Mozart leren waarderen toen ik een aantal jaren geleden twee gasten had in het programma Het Gouden Uurtje. Die gasten waren dokter Klaas Hoekman en organist Lubber Gnodde. Dokter Klaas Hoekman was oncoloog in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Klaas Hoekman is een zoon van oliehandel Fokke en Markje Hoekman. En mijn andere gast was organist Lubber Gnodde, zoon van Wijlen Jan Gnodde en Jeltje van Veen. Lubber Gnodde woont momenteel in Amerika en is daar organist en orgelbouwer. Ja, en ik weet nog goed dat Klaas zijn eerste muziekkeus begon met dit prachtig concert van Wolfgang Amadeus Mozart.

Zometeen gaan we luisteren naar de nocturne nummer 8 van Frédéric Chopin. Een van de bekendste pianowerken van Chopin. Deze nocturne is dromerig, lyrisch en zeer expressief. De melodie klinkt als een zangstem en begint heel langzaam en elegant.

Ja, en van Chopin gaan we naar muziek van de Duitse componist Ferdinand Ries. Uit zijn symfonie nummer 5 gaan we luisteren naar het derde deel, het Scherzo Allegro Assai. Het scherzo is snel, energiek en ritmisch scherp. Ries was een leerling van Beethoven. De hele symfonie wordt zelfs in verband gebracht met de vijfde van Beethoven.

Wij besluiten ons gouden uurtje met de pomp en circumstance mars van de Engelse componist Edward Elgar. Het stuk wordt vooral gebruikt bij afstudeer- en diploma-uitreikingen. Pomp en circumstance verwijst naar plechtigheid, pracht en ceremonie.

Luisteraars, dit betekent weer het einde van ons gouden uurtje voor deze avond. Morgenavond, rond de klok van 22 uur, na de herhaling luisteren. De techniek was in handen van Jan Pasterkamp. Samenstelling en presentatie Albert Loosman. Deo Valente, tot volgende week. Tot dan, goedenavond.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.